laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit,

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 8:45 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch? Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens

0: kwart voor negen een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Yeah.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: with you. Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. En riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink

0: op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh, ting, tang, walla, walla, bing, bing.
1: All right.

0: just wanna leave this horrid place the way I came. But here we are again.
1: Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
2: Je luistert naar Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. En riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Eagles uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro. En het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. De overheid zou dan alleen nog voor een strategische noodvoorraad zorgen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. En dat is al jaren zo als we de coronatijd niet meetellen. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. MSG.

0: need an excuse. Cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. 9 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer door de werkzaamheden op de N3 en de A27. En verder valt op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en Vlijmen 13 kilometer file met 20 minuten op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Sinds begin dit jaar werd benzine bijna 25% duurder en diesel 45%. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. Het weer de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land vallen er een paar op. Onder andere de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergshoek 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Hooipolder en Vlijmen 18 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

sexy je soms klinkt. Dynamiek alsof je zingt. En de avondzon streelt je gouden haar.

Wij lopen terug, want het wordt nacht. En jij beweegt alsof je danst. Als je afslaat, neem je afscheid met een lach. Het is

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 20:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat

0: elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. In steden zorgen jongeren 4 keer vaker voor problemen dan daarbuiten. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Of het net als gisteren weer om een drone ging, is niet bevestigd. Er is deze keer geen schending van het Roemeense luchtruim vastgesteld. Gisteren kwam er een drone het noordelijk deel van het Roemeense luchtruim binnen. Die stortte daar later neer. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het weer de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna een halve euro meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de Straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. De toestellen vlogen boven internationale wateren in de Finse Golf. Het ging om meerdere gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig waarvan foto's zijn gedeeld op X. Recent waarschuwde de Deense inlichtingendienst voor een steeds grotere kans op een beperkte Russische aanval op een NAVO-land. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. Een voorbijganger raakte lichtgewond door rondvliegend puin. De brandweer heeft 2 vrouwen uit een naastgelegen pand gehaald en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De knal was in een groot deel van het centrum van de Griekse hoofdstad te horen. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna €0,5 meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke files in het zuiden van het land. En die staan met name op de omrijroutes van de afgesloten A27. Zoals om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dus klopt het Hintam en Badenburg 12 kilometer file rijden met 1,5 uur vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zaltbommel ook 1,5 uur extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A59 knooppunt Zonsveel richting Den Bosch. Tussen Maden en Hooipolder in beide richtingen een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke files op de omrijdroutes van de afgesloten A27. Zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel daar 20 minuten op onthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Empel 24 kilometer met bijna 3 kwartier vertraging. A16 is druk, Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht 1,5 uur vertraging. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabine en Numansdorp 7 kilometer met 1,5 uur extra reistijd. En de A73 Maasbracht-Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Kuik en Wiegen. De weg is vrij, met de vertraging nog altijd ruim 1 kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.

0: supermarkten.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Het land komt zulke onderscheppingsraketten voortdurend tekort door de dagelijkse Russische aanvallen met ballistische raketten. Mogelijk rolt de eerste over 2 jaar van de band. Gisteren werd al bekendgemaakt dat Oekraïne een nieuwe voorraad Patriot-raketten krijgt. Europese bondgenoten kopen die voor Oekraïne in de VS. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Nepal werd eind augustus getroffen door zware overstromingen. Het geld gaat volgens de organisatie naar voedsel, schoon drinkwater, dekens, zeilen en hygiënepakketten. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Dat komt vooral door de grote schade aan wegen en bruggen. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Lange files in het zuiden van het land deze middag. En dat heeft alles te maken met de afgesloten A27. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Empel 8 kilometer met een half uur vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg ook nog eens een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Eveningen en Zaltbommel 18 kilometer file met 50 minuten extra reistijd. De A4 Antwerpen richting Rotterdam op voorknopend Sabina 6 kilometer met een half uur vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam, Feyenoord en Knoopend Tafelpolder 17 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Here

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel lange files in het zuiden van het land op dit moment. Veel hebben te maken met de afgesloten A27. Ik begin met de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 14 kilometer met een half uur extra reistijd. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer met een half uur vertraging. De A16 Breda Rotterdam tussen Breda Noord en afrit Dordrecht 19 kilometer file met een half uur oponthoud. A16 Rotterdam Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Klaverpolder 15 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabine en Noemelsdorp 7 kilometer met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: Trucks, I can't.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. Maar een bloedtest moet daar definitief uitsluitsel over geven. Bij dat kettingbotsingongeval in de nacht van woensdag op donderdag kwam een 74-jarige man om het leven en raakte een vrouw van 71 gewond. De verdachte botste eerst op een vrachtwagen waar de slachtoffers daarna achterop reden. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes zoals de A2, A16 en A4. Op de A2 loopt de vertraging in beide richtingen al op tot bijna een uur. Volgens de ANWB gaan de drukte en het oponthoud rond rivierovergangen nog wel uren duren. En maandagochtend om 5 uur gaat die Merwedebrug pas weer open. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een vierdaags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Leo XIV werd op het vliegveld bij Parijs door president Macron verwelkomd. Vandaag spreekt hij onder meer bij de UNESCO en trekt hij in de pausmobiel naar de Notre-Dame voor een avondgebed. Het bezoek gaat gepaard met gigantische veiligheidsmaatregelen en 15.000 agenten op de been. De paus wil vooral een boodschap van vrede komen brengen, zei hij. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Tabitha en Slapen met het licht aan. Ze maakten het nummer samen met Nielsen. En je hoort het aan het begin van de middag van Breda. Tijdens je laatste werkdag van de week, hè, tussen vrijdag. En wij loodsen door de laatste uren. En dan gaan we richting de vrijdagmiddagborrel. Hè. Gaan we genieten van het weekend. 2 dagen vrij. En dan staat die maandag weer voor de deur. Maar daar moeten we morgen even nog niet aan denken. Zometeen hoor je muziek van Earth and the Fire. De klassieker Let's Groove. Nu die hit van Jonas Blow en Malibus. Je hoort hier Edge of Disease.

Total Touch, overherkenbaar met de stem van Treintje Oosterhuit. En je hoorde Love Me in Slow Motion uit de jaren 90. En daarvoor ook nog Calvin Harris en Jazzy en Satisfy. Dit is Breda Nieuws, zometeen rond 2:30 natuurlijk weer het belangrijkste nieuws uit Breda en omgeving in de Breda Nieuw Nieuwsupdate. Voor die tijd nog Jet Rebel en Amy. En nu Just Stay, Jack Stell en John. Dit is Turn the Lights Out. I said,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Het is de nieuwe hit van Lost Frequencies. Je hoort hem hier in de middag van Breda en Live It All. Tot 5 uur sleep je door de laatste uren van je werkdag. Met zometeen die klassieker van Spender Ballet met Gold. Nu eerst Good Luck en K. Verhuizer. Dit is Rum & Cola in de middag van Breda. Hier op Breda nu.

Ariana Grande en Twilight Zone in de middag van Breda hier op Breda nu. En daarvoor hoorde je nog een klassieker van Spandau Ballet met Gold. Ja, heb je zelf ook zo'n klassieker die je graag wilt horen in de middag van Breda? Ga er gewoon voor even naar onze website www.bredanu.nl en dan richting de studio. En laat weten welke klassieker jij bijvoorbeeld uit de jaren 70, 80 of de jaren 90 wil horen hier op Breda nu. En wellicht hoor je hem al maandagmiddag tussen 2 en 5 in dit programma. We gaan zo op richting het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Dat hoor je zo rond 4 uur hier op Breda nu. Voor die tijd hoor je nog Maroon 5 en Megan Thee Stallion. Dit is Beautiful Mistakes.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. Zeeland investeert het bedrag pas als de plannen voldoende concreet zijn en hoopt de investering later terug te verdienen. Thorizon wil de eerste commerciële reactor in 2034 in Zeeland klaar hebben. De provincie noemt het een belangrijke investering in nieuwe nucleaire technologie. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. Onder meer JA21 en de ChristenUnie spreken van roekeloos gasbeleid en eisen zo snel mogelijk een debat met minister Van Veldhoven. Het kabinet wil af van het dure vullen van de opslagen door de overheid, maar de Kamerleden zien dit als een gevaar voor onze leveringszekerheid. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat de grote gasopslag in het Drentse Norg wordt afgestoten. En Paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Zijn waarschuwing sluit aan bij toenemende mondiale zorgen naar recente AI-hacks en oproepen tot meer terughoudendheid. Volgens de paus moeten we technologie niet afwijzen, maar wel voorkomen dat AI de mens overneemt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda.

U2 met Sunday Bloody Sunday. Ja, het ging uiteraard over die bloedige zondag van 30 januari 1972. Op die dag schoten Britse parachutisten in de stad Derry in Noord-Ierland 14 ongewapende burgerrechtenbetogers dood. En je hoort hem aan het begin van de tweede uur van de middag van Breda voor deze vrijdagmiddag. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Loods je door je laatste uren van je werkdag met zometeen Pink en Walk Me Home. En dit is de hit van 2026, hè? Shakira en Burna Boy. Die werd uitgebracht vanwege het WK-voetbal

San Salvador.

Ja, ze wil tegenwoordig Miley alleen maar genoemd worden. Hè? Haar achternaam laat ze achterwegen bij haar nieuwste single. Je hoorde haar Flowers uit 2023. Daarvoor ook nog de Imagine Dragons en Thunder. Zometeen tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda in de Breda Nieuw Nieuws Update. Nu eerst Alex Warren.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

DJ Goya en Michiko hier in de middag van Breda, hier op Breda Nu. We zijn er tot aan 5 uur nog. Loodsen door de laatste uren van je werkdag met de fijnste muziek om jouw middag goed af te sluiten. Zometeen Justin Bieber met Friends. En dit is Major Lazer en Travis Scott. No, no better.

herkenbaar het stemgeluid van Anastasia. Ja, ze scoorde deze grote hit in 2001. Je hoorde Paid My Dues in de middag van Breda. Gaan zo op richting het nieuws van 4 uur. Voor die tijd hoor je nog Tina Turner en Golden Eye. En dit zijn de Foo Fighters op Breda nu. Dit is Window.

0: Hans uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne-inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Er zitten nu tientallen verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunningintrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt. Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt is op dit moment nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is het heel erg druk. Er staat meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Het is heel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Sta je een uur in de file tussen Boxtel en Waardenburg. En ook de andere kant op is de vertraging een uur. Die files zijn zo lang vanwege de afgesloten Merwedebrug in de A27. En daardoor is het ook heel druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Zwijndrecht drie kwartier vertraging. De andere kant op tussen Terbrechtseplein en Dordrecht is de vertraging 35 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Dussen en Empel een half uur vertraging. Op de N267 Drune-Andel bij Andel een uur oponthoud. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 is de vertraging 40 minuten.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Terug naar 1990 met Eros Ramazzotti in de middag van Breda en Sebastasse Una Canzone. Het laatste uurtje van je werkdag is ingeslagen. Dit is Breda Nu met de middag van Breda. Met zometeen Anna Rose Clayton, No Room For You. En dit is de hit van Stella Lefty, Boston.

0: Charlie XCX in de middag van Breda met Wink Wink. En daarvoor hoorde je ook nog Michael Jackson en Justin Timberlake. En Love Never Felt So Good uit 2014. Zometeen rond 16:30, tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. En we kijken natuurlijk ook wat het verkeer gaat doen hier in de omgeving van West-Brabant. Voor de tijd hoor je nog Hannah Meij met de Rode Draad. En dit is de nieuwe Douwebop, Notice Self.
1: I can still

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is extreem druk in het zuiden van het land, bij elkaar ruim 300 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg is de vertraging een uur. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel ook een uur extra reistijd. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Daardoor 3 kwartier vertraging. Bij Bergen-op-Zoom is de linker rijstrook dicht. Op de A16 is het ook bijzonder druk, vooral van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Zwijndrecht een uur vertraging. Daardoor ook file op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en Knappend Klaverpolder ook een half uur extra reistijd. Ook op N-wegen is het druk, onder andere op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg, 3 kwartier vertraging vanaf de A59. En op de N277 Kessel-Ravenstein tussen Reek en de aansluiting met de A50 ook 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Faith McRae en She's All I Wanna Be. Je hoort het allemaal hier in de middag van Breda op Breda Nu. Breda Nu Radio is er natuurlijk vanavond ook. Vanaf 7 uur kun je weer luisteren naar Arjan van Helden in de Van Helden Het Show. En om 9 uur is het weer tijd voor Beats in Weekend Boost. En dat alles met Maarten van Riel hier op Breda Nu tussen 9 en 11 uur hier op de vrijdagavond. Ik wens je nog een hele prettige vrijdag. Geniet van je weekend. Wij spreken elkaar weer maandagmiddag vanaf 2 uur voor de middag van Breda. Well,

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde inrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt wel nauwgezet gevolgd. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Groepen als Greenpeace, Frisse Wind en Milieudefensie zien het opschuiven van de streefdatum naar maart volgend jaar ook als een kans om nog strengere gezondheids- en milieueisen te stellen. Ze vinden de geplande overheidssteun van zo'n 2 miljard euro te riskant, zeker gezien de strafvervolging door het OM en de dreigende intrekking van vergunningen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn 2 mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De 2 worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Zo vervangt het hof de programma's van Microsoft door het Duitse Open Desk, schrijft de Financial Times. Volgens de vicehoofdaanklager werkt het hof aan een buffer voor het geval bankzaken, verzekeringen en IT-systemen worden geblokkeerd. De VS hebben nu al 13 medewerkers op een zwarte lijst. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 360 kilometer file. Het is vooral erg druk op Noord-Zuidverbindingen door de afgesloten Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Verder een lange file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Berg op Zoom. Daar sta je 50 minuten in de file. Het is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. De A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Sabina is nu dicht door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 3 kwartier vertraging. De andere kant op zij ook 3 kwartier in de file. Op de A17 daardoor ook veel vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder 35 minuten oponthoud. Op de A58 Vlissingenberg op Zoom tussen Kruiningen en knooppunt Markiezaten is de vertraging 3 kwartier. Meer dan een uur sta je in de file op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 280 kilometer file, maar de files worden heel langzaam wel ietsje korter. Geldt zelfs voor de A2. Van Eindhoven naar Utrecht is de vertraging nu nog een half uur tussen Vught en Kerkdriel. De andere kant op nog wel een uur vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 40 minuten extra reistijd. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 35 minuten vertraging. A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij knooppunt Empel is het oponthoud een half uur. Op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg ook een uur vertraging. En 50 minuten sta je in de file op de N277 van Kessel naar Ravenstein voor de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. Door hun actie raakte het spoor beschadigd, moest ProRail extra beveiliging inhuren en liep de NS inkomsten mis. Bertram meldt dat de directe kosten zeker 100.000 euro bedragen. Maar dit bedrag drukt lang niet alle schade uit, schrijft Bertram in een brief aan de Tweede Kamer. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jung uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. Rond de 39.000 leden hebben hun stem uitgebracht. Jung is de voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV. Op de lijst voor het voorzitterschap van Pro stonden nog twee kandidaten, Frank van der Wolde en Michiel Servaas. Van der Wolde richtte Rood-Groen op en was een van de drijvende krachten achter de fusie van GroenLinks en PvdA. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Volgens de Telegraaf zou het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad zijn, maar de politie bevestigt dit bericht niet. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt nauwgezet gevolgd. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 250 kilometer file en er zitten een paar hele lange exemplaren bij. Het is onder andere heel erg druk tussen Utrecht en Den Bosch in beide richtingen, maar vooral richting het zuiden. Je hebt daar ongeveer een uur op onthoud. De andere kant op sta je een half uur in de file. Op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht bijna een uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op sta je ook 40 minuten in de file, dus richting het zuiden, tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. Door de drukte op de A16 is het ook vastgelopen op de A17, Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, ook 35 minuten tijdverlies. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Empel een half uur vertraging. Op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg een uur. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: Ik daal de

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Richting Utrecht is de vertraging 40 minuten. De andere kant op richting het zuiden tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim een uur oponthoud. Ook de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht ruim 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de Alfred Numansdorp 3 kwartier vertraging. A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Empel 35 minuten oponthoud. Op de N267 Drunen-Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg 1 uur vertraging. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Het slachtoffer is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Libanese premier Salam heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen om niet zomaar de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Volgens Salam kan er dan een vacuüm ontstaan. De vredesmissie die in Libanon al jarenlang actief is, bestaat uit rond de 7500 militairen uit 46 verschillende landen en loopt eind dit jaar af. Volgend jaar moeten alle militairen het land verlaten. Salam vreest dat als er geen alternatief voor UNIFIL is, er een vacuüm in de veiligheid in de regio kan ontstaan. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van de Houthis uit Jemen tegen buurland Saudi-Arabië in sterke bewoordingen veroordeeld. De Houthis zijn pro-Iran en hebben ondertussen de gehele kust in het zuidwesten van Jemen in handen. Ze voerden aanvallen op Riyadh, een stad met 7 miljoen inwoners, en de Saudische havenstad Yanbu uit. Daarbij werd de civiele en energieinfrastructuur geraakt. Yanbu is belangrijk voor de olie-export. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft heel lang druk in de regio. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Nog 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel. En de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch is de vertraging zelfs nog 1 uur tussen Vianen en Zaltbommel. Ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht nog 40 minuten vertraging. De andere kant op sta je nog 1/2 uur in de file tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, daar sta je 1 kwartier in de file bij Numansdorp. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoef nog 20 minuten extra reistijd. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen 1 kwartier. Ook op de A59 bij knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch ook 1 kwartier vertraging. En op de N267 Drunen-Andel-Denwijk en Aalburg is de vertraging nu ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
0: Hey van Helden.

Vandaag verscheen het nieuwe album van Nothing But Thieves, Stray Dogs. En zojuist hoorde je dus Baby Cool van de band. Nou, 9 over 7 geworden. Een hele goede avond. Wees welkom bij een nieuwe Van Helden Hitshow. Een Van Helden solo show. Want ja, Pieter heeft lekker vakantie. Is daar even lekker tussenuit. Dus vandaar dat we het dan even alleen doen. De solo show moeten we dan maar zeggen. En dan ook geen hele goede avond hebben. Dat is iets wat we met z'n tweeën doen. En dan klinkt het beste als we gewoon met z'n tweeën zijn. Dat vind ik wel. Maar wat hebben we wel? Nou, een rammetje volle show, mag ik wel zeggen. Want we hebben maar liefst 3 telefoongesprekken. En natuurlijk de gebruikelijke items. Maar voordat ik daar wat meer over ga vertellen, zal ik eerst eens even wat verjaardagen doornemen. Wie zijn er vandaag allemaal dus jarig? Michael Douglas is vandaag jarig. Ook Sugaro, onze Italiaanse vriend natuurlijk. Heather Locklear viert ook een feestje. En Will Smith is ook jarig vandaag. Die wordt toch ook al wat jaartjes. Voor mij wordt hij bijna 60 als ik zo eens kijk. 59. Wow. Catherine Zeta-Jones is vandaag ook jarig. En Emmy Clark, de actrice uit Amerika, is dus ook jarig. Viert ook een feestje. En mocht jij jarig zijn vandaag, maak er wat moois van. Of van het weekend. Want het wordt prachtig weer, heb ik me laten vertellen. Dus lekker, lekker. Even kijken hoor. Hoppakee. Dan schakelen we gelijk maar door van het een en het andere. Dat is toch, als je alleen bent, dan dan schiet je overal doorheen. En het is toch een stukje minder gezellig, moet ik zeggen.

zeggen. Maar het is wel... Weekend en zoals gezegd een bomvol programma. Zo bellen we onder andere met Charlotte en ook met Mario van de band Triggerfinger. Ze hebben ook een nieuw album uitgebracht, beide. Zeer recentelijk en zelfs vandaag. En voor de rest bellen we met Anouk van het Haarlem Vinyl Festival, wat volgende week gaat plaatsvinden. Dus genoeg reden om te blijven luisteren, zou ik sowieso zeggen.

Helden Hit Show. Het radioprogramma van Madonna. Bruce Springsteen. Bon Jovi.

0: Good old Phil Collins en You Can't Hurry Love hier op Breda Nu. Goed, de hoogste tijd voor...
1: De Van Helden Hit Show. Historische muziekfeiten.
0: Historische muziekfeiten, even een terugblik in het muzikale verleden. Wat voor berichten zijn hedendaags nog een beetje noemenswaardig? Waar je zegt van, oh ja, nou, is leuk dat ik er even mee pak zo op een vrijdagavond. Vandaag precies 46 jaar geleden overlijdt John Bonham, oftewel Bonzo, de legendarische drummer van Led Zeppelin. Hij is slechts 32 jaar oud. Hij is gestikt in zijn eigen braaksel na een avondje flink aan de haal te gaan met drank en andere middelen. Na zijn dood besluit Led Zeppelin te stoppen. Omdat men vindt dat zonder John is Led Zeppelin niet meer. En Gerard Joling wordt tijdens een boottocht op de Vecht flink in het zonnetje gezet op 25 september 1989. Want zijn hit Nomo Bolero's is goed voor een gouden en een platina plaat. Dus ja, die boot die zonk bijna door al die platen die hij meekreeg. En Dave Grohl wordt drummer van Nirvana op 25 september 1990. Rolling Stones drummer Charlie Watts wordt grootvader op 25 september 1996. Keith Richards en Mick waren al grootvader, dus Charlie ging er nog even leuk achteraan. John Fogerty, de voormalig zanger van de Creedence Clearwater Revival, onthult zijn eigen ster op de Hollywood Walk of Fame op 25 september 1988. En tenslotte 2008, 25 september, de Nederlandse band EOS kondigt aan te stoppen. Zanger Joost Marsman zegt dat er geen ruzie is, maar dat hij toe is aan een nieuwe creatieve richting. Nou, en ondertussen weten we dus dat EOS gelukkig weer bij elkaar is. Ze zijn druk bezig met allerlei voorbereidingen, ook voor een album en dat soort zaken. En als het goed is hebben ze binnenkort nog wel weer eventjes aan de telefoon om bij te praten. Even kijken hoor. We kunnen het een en ander draaien van de Creedence Clearwater Revival zou kunnen. Gerard Joling zou kunnen. Maar ja, ik heb zoiets van, goh, als er een reden is om een plaat van Nirvana te draaien. Ja, daar word ik dan toch wel stiekem wel blij van. Dus hier is Lithium op Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Rondé en Break My Heart hier op Breda Nu. Zometeen gaan we eventjes bellen met Charlotte. Ze heeft haar nieuwe album vandaag uitgebracht. En het album heet Evenings Over Falling In Love. En ze gaat er

0: Edwin Collins en A Girl Like You hier op Breda Nu. Goed, inmiddels 8:02 geworden. En aan de telefoon heb ik Charlotte. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo dan. Hoe is het?
1: Ja, heel goed. Ik kom net uit Concerto. Daar heb ik net opgetreden, dus goed.
0: Ja, ja, want vandaag is je album uitgekomen. Evenings Are For Falling In Love. En je hebt een hele drukke dag achter de rug, hè? Zag ik wel zo op de socials voorbij komen.
1: Ja, klopt. Ja. En gisteren ook al met de albumviering. Dus,
0: ja, te gek. Dus,
1: ik ben blij.
0: Ja, dat geloof ik, dat geloof ik. Hey, wat ging er als eerste door je heen toen het vanavond of vannacht 12:00 was? Hey, dan is je er echt in ieder geval op de streamingsdienst.
1: Ja, nou ja, dan het tweede album natuurlijk. Dus ja. Ik had een beetje, we hebben Kava hadden gekocht. Dus even geproost met z'n allen. Maar ik was gewoon vooral heel blij dat ik had allemaal mijn vrienden uitgenodigd. En met het eerste album had ik het niet zo goed gevierd als nu. Dus dat vond ik heel leuk, dat ik echt met mijn vrienden was.
0: Ja, oh, dat is wel heel tof. Dat is wel heel tof om dat samen te doen. Dat is wel een momentje natuurlijk, lijkt mij zo.
1: Ja, ik vind dat wel heel belangrijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: En zeker met het thema van dit album, dat past er goed bij.
0: Ja, want Evenings Are For Falling In Love, ja, het klinkt heel romantisch. Waar gaat het album voor jou echt over?
1: Ja, het gaat dus een soort over verliefd worden, maar eigenlijk uiteindelijk dus meer op kleinere dingen. Dus zoals het moment en vrienden en... dus niet per se zo romantisch op één persoon, maar dat je meer echt... leert om in het moment aanwezig te zijn en dan verliefd wordt op het leven eigenlijk.
0: Oh, nou, dat is heel mooi omschreven. Dat is heel mooi omschreven, ja.
1: Hey, dus dat ging natuurlijk ook wel door mij heen om 12:00.
0: Ja, van bij elkaar zijn en het gevoel, het moment.
1: Ja, ja, zeker.
0: Tof, tof. Hey, dat schrijfproces, hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik ben met mijn band twee keer een weekje naar Texel geweest.
0: Oké. Okay.
1: Dus hiervoor was het best wel alleen dat schrijven en zo. Maar nu kon ik dat schrijven terwijl de rest van de band ook werkte aan de producties. Dus het voelde veel meer als echt een samenwerking deze keer.
0: Ja.
1: En mijn bandleden zijn ook mijn vrienden. Dus
0: dat
1: voelt gewoon wel heel speciaal om dat dan met z'n allen echt te doen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Je creëert echt samen met elkaar iets en je vult elkaar aan op zo'n moment.
1: Ja, zeker.
0: Ja, hey, en jij komt dan met teksten en dan wordt het gewoon eigenlijk in de ruimte op dat moment dan verder uitgewerkt. Moet ik dat zo zien? Of in een huisje, dat je dan in een huisje bent met elkaar en dan ga je bepaalde paden op.
1: Ja, we hebben echt in een huisje gezeten. En dat is dan zo'n huisje met een studio erin.
0: Oh, te gek.
1: We hebben gewoon al onze instrumenten meegenomen. En dan dus ook elke avond zo samen eten en koken. En,
0: ah, fantastisch.
1: Maar dus ook heel hard aan het werk. Dus dat is wel heel bijzonder om dat samen te kunnen doen.
0: Ja, ja. Zie je dan ook bijvoorbeeld, als je teksten schrijft, ook de verhalen voor je ontstaan?
1: Ik schrijf best wel visueel. Ik ben veel visueel bezig. Dus ik maak ook vaak Pinterest-borden. Of dat ik inderdaad echt vormen probeer te zien. En dat maakt dan denk ik ook dat het zo filmisch klinkt. Vaak.
0: Ja.
1: Tenminste, dat idee heb ik erbij.
0: Ja. Inderdaad, inderdaad. Want deze vraag die stel ik eigenlijk altijd wel aan artiesten en muzikanten. Omdat ik werkelijk geïnteresseerd ben hoe dat dan gaat. En deze had ik nog niet gehoord. Dat je echt met een board, eigenlijk een soort moodboard maakt. Moet ik dat zo zeggen?
1: Ja. En dan echt kijken naar kleuren en sfeer en vormen. En,
0: oh, wat mooi.
1: Maar ook woorden. En ik lees ook heel veel. Dus als ik echt een thema heb bedacht, dan ga ik daar eerst echt me in verdiepen en heel veel lezen. En,
0: oh, te leuk. Dan wat leuk,
1: zeg. Vanzelf komen dan die ontstaan die nummers. En dat is, dat is mijn favoriete manier van werken. Ja.
0: Oké, tof. Tof. Hey, Evenings Are For Falling In Love. Natuurlijk, de plaat vandaag verschenen. Je hebt er natuurlijk al opgetreden in de Concerto. Maar je gaat er ook mee op pad.
1: Ja, op 19 november spelen we in Bitterzoet in Amsterdam.
0: Ja.
1: En 20 november spelen we in Roadtown in Rotterdam.
0: Oh, Roadtown, ja.
1: Met een hele mooie show, helemaal gemaakt met een regisseur en een choreograaf.
0: Oh, dat is ook...
1: Daar zijn we super trots op.
0: Ja, want als je inderdaad zegt, je album is filmisch. En als je dat dan zo met kleuren allemaal naar buiten kan brengen, is dat wel een hele mooie productie, lijkt me.
1: Ja, zeker. En met de set design inderdaad. Dus dat is heel bijzonder om te kunnen doen, ja.
0: Ja, te gek, ja. Heel tof om dat zo van je te horen, hoe dat het is ontstaan. En natuurlijk, ga het nog even doorvieren, zou ik zeggen, vandaag.
1: Ja, ga ik doen.
0: Ja, en uiteraard gaan wij natuurlijk een nummer van je draaien. My Blessing and My Curse. Waar gaat het nummer over?
1: My Blessing and My Curse, dat gaat over dat ik zo een dromer ben. En eigenlijk dat zie als een vloek en een zegen. Want aan de ene kant kan je heel mooie nummers daar over schrijven. En kan je je heel erg laten meeslepen in de dingen in het leven. Maar aan de andere kant kan het ook wel ervoor zorgen dat je de realiteit een beetje uit het oog verliest. En dat levert soms moeilijke momenten op.
0: Ik snap het. Ja. Mooi. Hey, dank voor je tijd en ik zou zeggen heel veel plezier.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Okay.
1: Voor het interview ook. Ja,
0: graag gedaan en een hele fijne avond.
1: Oké, fijne avond.
0: Oké, hoi. Hoi.

Wenen. Goed, zometeen gaan we alweer door naar het volgende telefoongesprek met Triggerfinger. Zij hebben vorige week een album uitgebracht en we gaan Mario van alles daarover vragen. Maar eerst is hier Radiohead.

Tot zover Radiohead en Karma Police hier op Breda nu. Even kijken hoor, inmiddels is het 7:15 geworden. En we zijn ondertussen een beetje verbinding aan het zoeken richting België. Richting Mario Goossens van de band Trigger Finger. Dat moet ook wel lukken, denk ik. Maar goed, dat is natuurlijk met live radio, hè, dat je gewoon... Het is even doorwerken hier met allerlei dingetjes opzoeken en platen en interviews voorbereiden en zo. En je hoort mij niet klagen, maar het moet wel even gebeuren natuurlijk. Dus we gaan zo eventjes kijken of dat het wederom gaat lukken.

0: Tot zover de White Stripes hier op Breda nu met de Seven Nation Army. Want ja, ik heb hem aan de telefoon hoor. Mario Hoosens van Triggerfinger. Goedenavond Mario.
1: Goedenavond.
0: Hey, hoe is het?
1: Ja, heel goed, dankjewel.
0: Ja.
1: Fijne tijden.
0: Drukke tijden.
1: Fijne tijden.
0: Ja, fijne tijden en drukke tijden, begreep ik.
1: Dat is altijd leuk, hè?
0: Ja, zeker. Ja, jullie hebben vorige week het album Tarmac gereleased. Ja, en zitten natuurlijk volop in de promotionele activiteiten. Mijn tijdlijn loopt over van wat ik allemaal voorbij zie komen. Dus ik denk dat we even bij het begin maar starten. Het opnameproces van Tarmac. Want voor mij zijn jullie weer naar Los Angeles gegaan, toch?
1: Ja, we zijn meestal,
0: ja,
1: zijn we deze keer terug naar L.A. gevlogen. En dan vraagt iedereen zo, ja, is het daar dan zoveel beter? En kunnen we dat dan hier ook niet doen? Natuurlijk kunnen we dat hier ook doen, want hier zijn ook fantastische studios en fantastische mensen om mee samen te werken.
0: Mm-hmm.
1: Maar de man waar dat wij het liefste mee samenwerken, Mitchell Froom, onder andere producer van Paul McCartney, Fleetwood Mac, Elvis Costello, Crowded House.
0: Ja.
1: Die woont daar ginderachter in Santa Monica.
0: Ah.
1: En dan is het voor ons makkelijker om naar ginder te reizen.
0: Ja.
1: Plus, daarbovenop is het ook nog eens altijd mooi weer ginder.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk ook al tof dat als je 's morgens de deur open doet en je kijkt over de valley en je met een tas koffie, dat inspireert toch op een heel andere manier.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
1: Ja, en daarom gaan we terug naar L.A. Nu, het opnameproces zelf is eigenlijk een beetje met een tristesse gestart ergens. Waarom? Het was 2022, vlak na COVID. En toen besliste monsieur Paul om uit de band te stappen.
0: Ja.
1: Omwille van gezondheidsredenen. En bleven wij eigenlijk met z'n tweetjes over. We hadden zoiets van, ja, wij willen wel verder doen. We willen wel fijn muziek terugmaken en fijn platen maken en terug gaan toeren.
0: Mm-hmm.
1: Dus dachten we van, ja, wat doen we dan? Wat doe je meestal het best als je een beetje toch, ja, je verliest een derde, of je verliest één iemand in de band die toch, waar je toch al 20 jaar mee speelt.
0: Ja.
1: Ja, dan maken we maar muziek. En dan zijn wij onmiddellijk naar L.A. vertrokken in begin van 2023.
0: Mm-hmm.
1: En zijn we eigenlijk de eerste liedjes beginnen schrijven samen met Mitchell voor dit album.
0: Ja. Ja. En ja, goed. We weten natuurlijk allemaal hoe dat het ook daarna gegaan is met Paul. Helaas.
1: Ja.
0: En,
1: dat is dan nog 2 jaar later gebeurd met Paul.
0: Yeah.
1: Hè, vorig jaar, echt letterlijk binnen dit en 2 weken, letterlijk een jaar geleden,
0: yeah,
1: is hij overleden.
0: Yeah.
1: Maar het zijn sowieso voor ons, ook tijdens het maken van dit album van Tarmac, was het voor ons ook wel een turbulente, of waren het wel intense perioden. Of dat was een intense periode. Dat was, yeah, enerzijds was dat ongelooflijk veel plezier met het maken van dit album.
0: Mm-hmm.
1: En anderzijds werden er dan in de kant van beide families, zowel in mijn familie als in Ruben's familie, zijn er dingen dan gebeurd. Zoals bijvoorbeeld mijn moeder die plots overlijdt.
0: Ja.
1: Mijn vader is al meer dan 20 jaar dood.
0: Ja.
1: Maar bij Ruben was zijn schoonouders die dan ineens hulpbehoevend werden.
0: Ja.
1: En dat was toch allemaal in diezelfde periode, terwijl dat je ook naar L.A. vliegt. En want we zijn toch 4-5 keer op en af naar L.A. gevlogen om dit album te maken. En dan gebeurt het ook nog tussentijds. Dus het zijn toch wel...
0: Dat is heftig.
1: Ja. Dat werkt wel een beetje op uw systeem. En dat werkt eigenlijk ook een klein beetje in dat creatieve proces, zeg maar. Hè.
0: Ja, begrijp ik.
1: Plus dan wisten wij ook wel, tegelijkertijd wisten we ook al dat het met Paul al minder goed ging. Dus dat is ook een deel familie van ons, hè, want we zagen elkaar nog altijd. Dus het was altijd zo van, ah ja, wat gaat daarmee gebeuren? En ah ja, er is weer een nieuw verhaal van hem en dat is weer dit. En, dus het was toch wel... Het zijn eigenlijk 3 jaar tot nu het album uitkomt, toch wel redelijk intense jaren geweest.
0: Hè. Ja, dus, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ja, dan is het ook wel denk ik een ontlading als het album dan is.
1: Ja, dat is een super ontlading, sowieso. We hebben ook een jaar daarna moeten wachten voordat het album uitkwam. Omdat we dan ook nog eens met de onderhandelingen van labels, aan het zoeken naar labels en weet ik veel het allemaal.
0: Ja.
1: Ja, dat duurt ook altijd een tijdje. En dan besliste het label om het album echt wel uit te stellen, omdat ze vonden dat wij 5 songs hadden die wel de kans moesten krijgen als, om als single te gereleased te worden eigenlijk. Dus dat er eigenlijk nog eens bovenop.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk, dat is alleen maar positief.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Als de platenfirma zegt, we horen er 5 singles in,
0: ja,
1: dan is het alleen maar positief natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Absoluut. Absoluut. Absoluut. Nee, te gek. Jullie zijn dus volop op tour daarmee met de promotie ervan. Ik zei het al, ik zie van alles voorbij komen. Maar jullie komen ook nog naar Nederland, hè?
1: Wij komen zeker naar Nederland, want we spelen in november spelen wij 3 shows in Nederland, waaronder eentje in Tilburg, in de 013. Ja. En als ik mij niet vergis, op 20 november spelen wij in Tilburg.
0: Ja.
1: Maar morgen spelen wij ook in Tilburg en doen we een in-store in de platenwinkel Sounds.
0: Kijk, te gek.
1: En doen wij, nadat we daar gespeeld hebben, moeten we vliegensvlug naar Bergen-op-Zoom. Want dan spelen we in de Waterput ook nog eens een in-store sessie.
0: In de Waterput, ja.
1: En dus het is druk, maar het is wel leuk.
0: Ja, natuurlijk. Te gek. Ja, dan gaan we elkaar ook zeker zien. In de Waterput.
1: Oh,
0: leuk.
1: Okay,
0: dus heel leuk. Hey, tenslotte, Tarmac. Waar staat dat voor?
1: Wel, ik had het net al over die intense periode.
0: Ja.
1: En met de families en zo. En Tarmac, ja, je maakt eigenlijk een album en je weet eigenlijk nooit echt direct waar dat het album over gaat, altijd. Maar achteraf gekeken, als alles afwas en klaar was en we keken erop terug, dan bleek dat er eigenlijk heel veel dingen in zaten dat eigenlijk over familie ging.
0: Ja.
1: En familie in die zin, dus wat ik net ook al vertelde, Rubens en schoonouders die hulpbehoevend werden, mijn moeder die weg was, Paul die overlijdt, mijn grootmoeder die overlijdt. En eigenlijk Tarmac is een landingsbaan, maar is ook een vertrek van, een startbaan.
0: Ja, een startbaan,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: En wij eigenlijk staan in het midden van die tarmac, van staan wij. Want wij zijn nu, door alles wat er in onze familie is gebeurd, eerst zijn uw ouders altijd hoofd van de familie en die zorgen voor u.
0: Ja.
1: Die ouders die helpen u met uw eerste keer met fietsrijden, die helpen u als het uit is met je vriendin, die helpen je met allerlei andere dingen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment worden die hulpbehoevend of gaan ze weg en ben jij het hoofd van die familie.
0: Ja.
1: En dan moet jij ofwel voor hen zorgen en hebben zij hulp nodig of weet ik zo wat allemaal. Maar tegelijkertijd dat we in die fase zitten, hebben we onze eigen kinderen, zijn die net begonnen aan hun leven, omdat die zijn net zo oud genoeg om alleen te wonen of die zijn net met hun leven begonnen en die vertrekken met een nieuw leven en die maken van allerlei overwinningen mee of die hebben hun eerste teleurstellingen of weet ik wat en je moet die daar ook ondersteunen.
0: Ja.
1: Dus je bent zo in een positie van, je bent ineens wordt je hoofd van de familie en ben jij degene die aan het roer staat van het schip, zeg maar.
0: Ja.
1: En in dit geval is dat eigenlijk, ja, je ziet van één generatie die begint te landen en een andere nieuwe generatie die start en die begint terug opnieuw.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook wat dat die tarmac is, want dat is een...
0: Prachtig,
1: dat is een, hoe noemen jullie dat? Jullie noemen dat asfalt, hè, tarmac.
0: Ja.
1: Een asfaltbaan.
0: Ja,
1: maar wij noemen dat dus, ja, hier in België is dat tarmac.
0: Oké. Ja, nou, ik vind het heel mooi, Mario, hoe dat ontstaan is.
1: Dus,
0: prachtige titel, ja. Prachtige titel. Ik wil je enorm danken voor je tijd. Enorm veel plezier met de promotionele activiteiten. En we zien elkaar morgen in de Waterput.
1: Fantastisch. Heel goed, man.
0: En we draaien uiteraard Geranimo.
1: Oh, geweldig.
0: Top.
1: Geweldig.
0: Hey, helemaal
1: goed.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel voor het gesprek.
0: Joe, dankjewel. Hoi.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. Importeurs van gas en olie krijgen waarschijnlijk van de Europese Commissie een jaar langer de tijd om zich op de nieuwe methaanuitstootregels voor te bereiden. De bedoeling is om vanaf volgend jaar methaanuitstoot te laten afnemen, maar het ziet er naar uit dat de EU dat mogelijk tot 2028 zal uitstellen. Olie- en gasbedrijven zien met de nieuwe regels veel beren op de weg. Ze zouden de leveringszekerheid kunnen schaden. De Commissie onderzoekt de mogelijkheid om de wetgeving nu met een jaar uit te stellen. Vandaag heeft de Ierse band U2 hun 50-jarig jubileum bij hun oude school in Dublin gevierd. Het optreden vond plaats bij de Mount Temple Comprehensive School. U2 trad daarop voor studenten en leraren. Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. begonnen met I Will Follow en eindigden met With or Without You. In november ligt er een nieuwe plaat van de band in de winkel met als titel Carnaval de Luz. Daarop staat onder andere een duet van Bono en de onlangs overleden Amerikaanse zangeres Dolly Parton. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Hey, van

De nieuwe single van Direct, My Friend. En over My Friend gesproken, ja, My Friend die is er vanavond niet. Pieter is nog even lekker met vakantie, dus vanavond een Van Helden solo show. Dus ja, goed, je moet het, moet het maar met mij doen dan tot een uurtje of negen. Maar we hebben een bomvol programma, mogen we wel zeggen. Zo hadden we natuurlijk vorige uur al gesprekken met Charlotte en met Triggerfinger. En rond 8:30 gaan we nog eventjes contact leggen met het Haarlem Muziekfestival. Zou je misschien denken van vinylfestival bedoel ik. Zou je misschien denken, ja, Haarlem, dat is wel een beetje ver weg van mijn bedshow, Van Helden. Maar ja, er is eigenlijk binnen Europa eigenlijk niet zo'n unieke vinylfestival te vinden. Dus ja, dan wordt het eigenlijk wel weer dicht bij de deuren. Want als je een vinylliefhebber bent, dan is het heel leuk om, denk ik, om daar te kunnen zijn. Dus daarom hebben we contact met Stichting Haarlem Vinyl Festival. We gaan eventjes bellen met Anouk rond 8:30. Dus blijf zeker luisteren als je een vinyl circuit plaatliefhebber bent. Ja.

En ik merk dat ik een slokje water moet gaan drinken, want ik droog bijna uit hier. Ik struikel over mijn woorden. Dus dat moeten we even zien te voorkomen. Want we moeten nog even. En ja, buiten die gesprekken hebben we natuurlijk ook nog leuke items zoals Fijn van Vinyl, een kraker uit de platenkast. En hele leuke nummers, zoals deze van Robert Palmer.

De vrienden van De Wolf en Full Moon Ritual hier op Breda Nu. He, zo. Even lekker hoor, even die gitaartjes zo. Nou ja, we hebben vast zometeen nog wel meer van die gitaartjes. Maar ook natuurlijk nog het item Fijn van Vinyl. Een kraker uit de platenkast. En we moeten de non-stop 90's, of tenminste de 90's till 9, hoe dat je het ook noemen wil. Moeten we natuurlijk ook niet vergeten, even voor 9 uur. Bovendien gaan we zometeen nog contact zoeken met Anouk van het Haarlemse Vinyl Festival. Wat volgend weekend gaat plaatsvinden. Dus het mekka voor alle muziek- en vinyl-liefhebbers, zo wordt het wel omschreven. Hier is R.E.M.

0: Hoppa! George Ezra hier op Breda Nu. Nou, ik had er natuurlijk al een paar keer over tijdens deze uitzending. Volgende week is het namelijk het Haarlem Vinyl Festival. Ja, het eerste meerdaagse festival ter wereld dat volledig gewijd is aan de vinylcultuur. En in dat kader heb ik Anouk aan de lijn. Goedenavond, Anouk.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hallo. Nou, we hebben elkaar natuurlijk al wat eerder dit jaar gesproken. Over, toen was je nog volop bezig met alle dingen te regelen om voor volgende week. Maar ja, ik hoor nu dat je nog steeds druk bezig bent om alle puntjes op de i te zetten.
1: Ja, inderdaad. Ik kom net van het werk. Maar ik doe dit festival, de organisatie, met een klein team naast mijn werk. Ik werk gewoon fulltime voor de plaatsperserij.
0: Ja.
1: En het festival is erbij, zeg maar. Dus ik heb nu twee banen. Maar wel twee banen waar ik heel blij van word, allebei.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat kan ik me voorstellen. Hey, het Haarlem Vinyl Festival. Voor de mensen die het die onder de steen hebben gelegen. Kun je nog eventjes kort samenvatten wat het is?
1: Ja. Volgend weekend staat Haarlem in het teken van vinyl. En dat is in de breedste zin van het woord. Dus we hebben live muziek. We hebben DJ-sets alleen maar van vinyl. Er is een hele grote platenbeurs. Ja. Op de Grote Markt in Haarlem. Dat wordt één groot vinylfeest daar midden in de stad. Luistersessies met artiesten, met verzamelaars. Nou ja, tentoonstellingen. Het is echt één groot feest voor muziekliefhebbers en vinylliefhebbers in het bijzonder.
0: Ja, te gek, te gek. En ja, als je ook door het programma heen gaat, het is, je gaat van links naar rechts. Je kan luistersessie bijwonen, zoals bijvoorbeeld Boudewijn de Groot.
1: Ja, meneer de Groot komt inderdaad naar de Vil in Haarlem.
0: Ja.
1: Waar we gaan luisteren naar Voor de Overlevende, als ik het goed heb.
0: Mm-hmm.
1: Die is namelijk opnieuw uitgebracht, of die wordt opnieuw uitgebracht.
0: Ja.
1: We hebben daar de première Heartbeat Mastered. En dat betekent dat de audio nog beter tot zijn recht komt.
0: Ja.
1: En daar gaan we naar luisteren. Hij is er zelf bij. Hij zal vragen beantwoorden. Hij wordt geïnterviewd door Menno Pot op het podium. Dus dat is echt heel, heel bijzonder. En het is ook een Haarlemmer, hè? Dus het is een beetje thuiswedstrijd.
0: Maar
1: heel leuk.
0: Oh,
1: en we hebben de plaat ook geperst.
0: Ja, te gek zeg. Ah, prachtig. Ja, volgens mij uit mijn hoofd 16 oktober staat hij volgens mij officieel in de release.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk prachtig dat hij al te beluisteren is dan. En ja, er zijn meer luistersessies. Hè? Ook U2. Hè? Natuurlijk vandaag heel actueel door 50 jaar U2 werd gevierd. En volgende week het album Oktober.
1: Ja, onder andere Oktober. Het is iets breder zelfs. De mensen van de Windmill Lane Studios, die komen naar Haarlem en die gaan vertellen over die opnames natuurlijk daar. We gaan er naar luisteren, maar er zijn meerdere opnames, of meerdere albums van U2 daar opgenomen en van vele andere artiesten natuurlijk. Maar U2 in het bijzonder. En Oktober bestaat volgens mij ook. Is het 45 jaar? Ik weet het niet precies. Maar dat is ook een jubileum.
0: Ja, 81 kwam het uit volgens mij. Ja,
1: ja.
0: Dus 45 jaar inderdaad. Ja,
1: ja precies. Ja. Dus dat is een mooie, dat wordt zeker een mooie sessie. Wat ik zelf heel erg leuk vind, is dat er ook door het hele programma heen, als het gaat om de luistersessies, ook aandacht is voor muziek uit Aruba, uit Japan. Er komt een Cubaan speciale muziek laten horen uit zijn collectie. Iran komt voorbij in een speciale luistersessie. Dus het is heel divers. Dus je gaat van de Golden Earring naar Boudewijn
0: de Groot.
1: Met Thomas Azier.
0: Voor
1: elk wat wil.
0: Ja, natuurlijk. En ook live muziek in de avond natuurlijk.
1: Ja.
0: Ook,
1: er staan inderdaad mooie shows.
0: Yeah.
1: Chef Special opent op vrijdagavond. We hebben Bente, maar ook Johan gaat Pergola integraal spelen. 'S middags met een luistersessie waar ze wat dieper in het verhaal achter Pergola gaan. Maar 's avonds kun je integraal beluisteren. Hannah May, Moula, Weevil vind ik echt super tof dat die komen. Dus nou ja. Ook daar kun je van alles beluisteren.
0: Ja, te gek, te gek. Ja, een fantastisch programma dus voor alle, iedereen die vinyl een warm hart toedraagt.
1: Ja, en wat ik nog even extra een keertje onder de aandacht wil brengen. We hebben dus een repaircafé. Dus is je platenspeler stuk? Of heb je een platenspeler bij opa en oma van zolder gehaald?
0: Ja.
1: Kom naar de Till in Haarlem. Haar wordt gratis voor je gerepareerd en helemaal nagekeken.
0: Oh, dat is...
1: Dus dat is echt een buitenkant. Maar ook een versterker kun je meenemen.
0: Oh, wat leuk.
1: Heb je een probleem? Kom langs. En het wordt voor je gefixt.
0: Zo, ja, dat is nog eens even service, service verlenen. Absoluut, absoluut. Nee, ja, te gek. Een heel een prachtig programma. Dus ga dat checken. Haarlemvernielfestival.com is de website van Stichting, Stichting Haarlem Verniel Festival. Zo mogen we het zeggen.
1: Zeker. En ik zie jou ook volgende week. Hè?
0: Ja, ik kom ook langs. Dus het lijkt me leuk. We zien, kunnen we even een bakje koffie doen?
1: Ja, lijkt me gezellig.
0: Nou, te gek. Hartstikke leuk. Hey Anouk, wederom dank voor je tijd. En succes nog met de allerlaatste laatste loodjes, zullen we maar zeggen. Maar wel positieve
1: dankjewel.
0: Loodjes.
1: Zeker.
0: En tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Oké, dank je. Hoi.

0: Lenny Kravitz en Fly Away hier op Breda Nu.
1: Fijn, fijn, fijn van vinyl.
2: Iedere week een kraker uit Van Helder's platenkast.
0: Ja, dat hebben we nog even te goed. Fijn van vinyl, een kraker uit de platenkast. Deze week is die van Sophie B. Hawkins met Damn I Wish I Was Your Lover. Het nummer verscheen in 1992 en werd daar grote internationale doorbraak. Ja, het is eigenlijk een beetje een opvallende mix van pop, rock en een flinke dosis sensualiteit. En daarmee wist Sophie wereldwijd de aandacht te trekken. En het groeide ook eigenlijk uit tot een radiofavoriet. Want ja, je hoort het nummer nog steeds. Wel eens op de radio voorbij komen. En extra leuk is dat wij dus hier in het item Fijn van Vinyl hebben. Echt letterlijk van vinyl. Ik heb hem net eruit gehaald, dus hij kan een beetje kraken. Maar dat maakt het toch extra romantisch zo. Sophie B. Hawkins en Damn I Wish I Was Your Lover.

0: Tot zover Sophie B. Hawkins met Damn, I Wish I Was Your Lover van het originele vinylsingeltje. Ja, je ziet hem hier gewoon. Is dat boven slot H? Wat betekent dat dan? Nou ja, dat is een ander radioverleden. Goed, hoppakee. We hadden het net al bij het gesprek met het Haarlem Vinyl Festival, hadden we het al over U2. Ja, dat ze dus... gisteren hebben ze dus een nieuw album aangekondigd. Vandaag bestaan ze eigenlijk officieel 50 jaar. Dan werd 50 jaar geleden dat briefje opgehangen in dat schoollokaal. En ja, die mensen gewoon bij elkaar kwamen op die school. Vandaar dat ze ook vandaag op die school hebben opgetreden, heb ik zojuist ook in de nieuwsberichten gehoord. Nou, dat is hartstikke leuk natuurlijk om dan weer even terug te gaan. En in een grijs verleden in dit radioprogramma hadden we ook een item. Dat heette de U2 Classic van de Week.
1: De U2 Classic van de Week.

0: Tour Classic van de week.
1: Dus leuk om die weer eens van stal te halen. Als we dan de nieuwe single Silencio laten horen. En daarachter, omdat het toch 50 jaar U2 is, Elevation. Dus ja, even terug naar U2. De U2 Classic van de week. Voor deze keer eigenlijk weer een beetje terug. Leuk.

Zo dan, Silencio, de nieuwe single van U2. Ja, en ik heb het beloofd, we doen er nog eentje. 50 jaar U2, dan moeten we daar toch iets mee doen, hè. Elevation. Dat zeg ik.

50 jaar U2, dus vandaar dat we het item, de U2 Classic van de week, het oude item wat we hier in dit radioprogramma gebruikten, weer eens van stal hebben gehaald. Zo is dat. Van het een naar het ander, zullen we zeggen. De overgangen zijn groot, maar dat maakt het afwisselend. Dat is wel zo, toch? Goed. Even terug naar de jaren 90 tot aan 9 uur. De 90's till 9.

0: Tot zover Gala en Freed From Desire. En tot zover ook deze uitzending van de Van Helden Hit Show. Volgende week zijn we er eventjes niet. Die week daarop weer wel samen met Pieter. Die morgen overigens zijn verjaardag viert. Ja, ik zag nog een mailtje net binnenkomen. Een beetje laat, maar goed. Ja, dat Franse liedje, dat volgt nog. Goed, ik zou zeggen, aito!
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Verschillende staatssecretarissen en jeugdminister Sterk hebben in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het kabinet begin volgend jaar excuses wil maken aan kinderen uit gezinnen die door de toeslagenaffaire getroffen zijn en uit huis zijn geplaatst. Het gaat om ruim 2000 jongeren. Het kabinet is al langer van plan sorry te zeggen, maar wilde eerst uitzoeken hoe die verontschuldigingen eruit moeten zien. Daar is iets op bedacht. De dossiers van deze jongeren worden op verzoek van de ouders en de kinderen opnieuw beoordeeld. En minister Sterk heeft gezegd dat jongeren die een gevaar vormen en in een gesloten jeugdinrichting zitten, 's nachts niet in hun kamer worden opgesloten. Het kabinet Schoof wilde dit wettelijk regelen. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die gevaarlijke situaties veroorzaken. Zij zouden 's nachts opgesloten worden, maar minister Sterk ziet dat niet zitten. Zij vindt dit niet proportioneel en de noodzaak is in haar ogen niet onderbouwd. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. Het driedaagse bezoek van de Chinese president Xi aan de VS zit erop. Volgens de Amerikaanse president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes voor zowel China als de VS. Trump laat weten dat hij zijn Chinese collega binnenkort weer zal zien. Daarmee doelt hij op de top van het Economisch Verbond in China dat in november plaatsvindt. Een maand later treffen ze elkaar opnieuw tijdens de G20-top in Miami. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dan kijk ik nog eventjes met je op de weg. Het verkeer van de ANWB. Files die staan daar op dit moment op de A1 Hengelo-Duitse grens. Tussen Hengelo en Hengelo-Noord 5 minuten. Amersfoort-Amsterdam op de A1 tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Diemen. 10 minuten van je tijd. Een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en knooppunt Deil. Daar kom je in 25 minuten vertraging terecht. En dat is de andere kant uit de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 14 kilometer en een half half uur vertraging. A9 dan, Alkmaar-Amstelveen tussen afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Badhoevedorp. 10 minuten kan daar van je tijd afgehaald worden. De A16 dan, Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 10 minuten. En de A27, Gorkum-Utrecht. Dat is tussen Hagenstein en Houten. Daar heb je 5 minuten vertraging. 2 rijstroken die zijn daar dicht vanwege werkzaamheden. Kijk ik nog heel eventjes met je op het spoor. Op dit moment veel minder treinen tussen Nijmegen en Den Bosch. Heeft daar te maken met een defect spoor. En dat duurt tot 12:30 vannacht. Andere route voor internationale treinen op het traject Rotterdam-Breda-Brussel. Dat heeft te maken met een wisselstoring. Dat duurt tot ongeveer 9:45. Rotterdam Centraal en Brussel-Zuid-Brussel-Midi. Daarvoor geldt dat de Eurocities op dit moment niet stoppen in Breda. Minder sprinters rijden er tussen Amsterdam en Utrecht. Dat heeft daar te maken met een defecte trein. En het is nog niet bekend hoe lang dit precies gaat duren. En als het op de liften aankomt, op het station Breda werken op dit moment alle liften.
8: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu. Let's go dancing.

Vrijdag 25 september 2026, 9 uur is het geweest. Je weekend is begonnen en de studio gaat vandaag een stresstest krijgen. We hebben Phoenix op bezoek. Eerst even rustig beginnen met Frankie Rizzardo. Dit is Feel.

0: Als die radio begint te stuiteren, dan weet je één ding. Het weekend is begonnen. Stef de Campo hoorde je met Hart en Heer tijdens Weekend Boost op Breda nu. 9:10 is het op dit moment geworden. En nou ja, bij mij sowieso aangeschoven na een tijdje bij Sander. Even om mee te beginnen. En ik hoor geen Sander. Heb ik jou wel openstaan dan? Of heb je die microfoon? Staat die aan? Ja, we zitten even te improviseren met allerlei mobiele microfoons en allemaal dat soort dingen.
1: Nu wel.
0: Nu ben je wel inderdaad te horen. Ja, hoe is het met je even heel kort? Want we hebben best wel volle studio nu.
1: Het gaat.
0: Het gaat.
1: Kijk, ja, het is tijd voor weekend.
0: Het is tijd voor weekend. Ja. En dat gaan we zeker vieren. En dat gaan we niet alleen vieren vandaag. Het is volle bak in de studio. Bij mij aangeschoven hier Martijn.
2: Ja, hallo.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond. Ja. Goedenavond.
0: Hey, we hebben jou al, laten we daar eens even mee beginnen, een tijdje eerder gebeld.
2: Ja, klopt.
0: Dat was toen over aan de slag gaan in de evenementenindustrie.
2: Ja, correct.
0: In het kader van Weekend Boost Nazorg. Hoe hangt de vlag erbij op dit moment?
2: De vlag hangt er op zich eigenlijk wel positief bij. Ik heb toevallig had ik een baan gevonden in Den Haag, wat superleuk was. Wat toevallig tot september, oktober nu duurt. En ik ga nu werken in Club Basis als stage manager. Dus dat is in ieder geval een hele goede start.
0: Nice.
2: Dus, toevallig heb ik gisteren mijn tweede werkdag daar gehad. Dus dat is super, super leuk. En ook gewoon iets in het genre wat ik ook heel erg leuk vind. Dus alleen maar positief eigenlijk.
0: Match made in heaven kun je wel
2: zeggen. Ja, bijna wel zeggen.
0: Kijk, nou, ja. Hartstikke mooi. Hey, vanavond gaan we het hebben over jou als artiest. Want ik spreek wel aan als Martijn, maar we hebben je aangekondigd als Phoenix.
2: Ja.
0: Over jouw muziek, want jij produceert en je draait natuurlijk. Want anders hadden we hier nu niet een hele DJ-set aan het opbouwen geweest.
2: Nee, klopt.
0: Om de hoek. En dat eigenlijk. Maar eerst om even te beginnen als een soort ijsbrekers. En dat is misschien ook leuk voor iedereen die je hebt meegenomen. Misschien ook handig voor de luisteraar om eventjes voor te stellen. Sander, misschien kun je even die kant op gaan.
1: Ik ga even die kant op. Even kijken hoe lang mijn snoertje is.
0: Ja, dat redt het wel, denk ik. En anders dan heb je op een gegeven moment geluid
1: Hij redt het net.
3: Kijk, hallo, ik ben Jochem en fijne avond.
4: Hi, ik ben Mathies.
0: Kijk,
2: nou, heel kort en bondig.
1: Vanavond.
0: Dat is heel kort, inderdaad. En misschien ook leuk voor Jochem en Mathies om ook hier aan mee te doen. Want om het ijs te breken hebben we altijd iets van stellingen om mee te beginnen, de show.
1: Ik zou zeggen, kom even hierheen. Dat is makkelijk.
0: Ja, of jij loopt. Maakt allemaal niet zoveel uit.
4: Je gaat naast mij zitten.
0: Hey, om te beginnen, hard techno, dat is eigenlijk wel iets wat om jou heen zweeft. En Sander vroeg zich af, is het de laatste jaren te commercieel hyped geworden of nog niet? Heeft het meer aandacht nodig om even mee te beginnen over het hele genre?
2: Het is wel, denk ik, een van de meest populaire hardere stijls, zeg maar, denk ik nu. Vooral, techno, ik denk dat het wel een van de meest populaire genres is voor als mensen naar feestjes gaan. Ik denk dat je zelfs nu in Nederland zelfs een splitsing ziet in dat hard techno eigenlijk. Wat is hard techno eigenlijk bijna? Dus alles wordt eigenlijk alleen nog maar harder en harder. Maar je ziet ook dat mensen ook weer terug willen naar iets wat minder hard is, zeg maar. Dus ik denk wel dat het een commercieel genre aan het worden is, wat het eigenlijk niet hoort te zijn per se, denk ik.
0: Ja, want het is een beetje een underground ding, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Je ziet eigenlijk dat bij feesten tegenwoordig veel grotere producties aan worden gekoppeld, terwijl dat eigenlijk nooit gesproken echt altijd was met techno. Dus je ziet wel, zeg maar, inderdaad hoe de commerciële kant het op gaat. Want je ziet dat natuurlijk heel veel bij festivals zoals Rebirth of dat soort dingen. Gewoon hardstyle, dat daar een hele grote show aan gekoppeld zit. En je ziet dat nu ook wel een beetje terug bij techno. Dat er veel meer show-elementen aan te pas komen en zo. Dus ik denk op die vraag of je antwoord dat het wel de commerciële kant opgaat, zeg maar, omdat het heel populair is.
0: Ja, precies. Dat lange antwoord voor een stelling, maar ik denk wel heel zinvol, inderdaad. Produceren of draaien?
2: Die vind ik wel echt lastig. Ik denk draaien, omdat daar ben ik wel mee begonnen toen ik klein was. Dus daar is voor mij allemaal begonnen. En ik weet niet, als ik altijd draai of zo voor een publiek, of het nou groot of klein is, dan krijg je daar altijd superveel energie van.
0: Ja, precies.
2: Als is het maar op in een kleine venue van 100 man, maar als iedereen het super gezellig vindt en het super leuk is, dan ik weet niet, dan geeft me dat ook weer meer motivatie om ook weer te gaan produceren, zeg maar.
0: Nee, precies.
2: Ja.
0: En als we gaan kijken naar tendensen op dit moment, social media is een ding. Social media is tegenwoordig belangrijker om vooruit te komen in je carrière dan hoe goed je daadwerkelijk kunt draaien. Is een beetje gevoelig, is een beetje een pijnlijke, moet ik wel zeggen. Maar...
2: Ja.
0: Waar of niet waar?
2: Ja, als ik wil je mijn eerlijke mening horen?
0: Je mag eerlijk zijn hier zo. Dat,
2: Ik denk, als ik heel eerlijk moet zijn, ben ik het wel met je eens. Het is tegenwoordig wel dat mensen geboekt worden vanwege niet alleen hun creatieve kunsten, zeg maar, of hoe goed ze daarin zijn. En ik denk dat social media daar een hele grote factor in speelt. Want uiteindelijk wil denk ik een promotor ook gewoon zien dat jij kaarten kan verkopen. En als jij natuurlijk 10.000 volgers hebt, is dat natuurlijk altijd meer mooi meegenomen dan als je er maar 500 hebt, zeg maar. Dus ik denk dat promotors tegenwoordig ook gewoon garantie willen hebben op dat jij kaarten kan verkopen. En dan maakt het nog ineens uit of jij per se heel goed kan draaien, of dat jij voor het eerste keer een CDJ gaat aanraken of niet, denk ik. Maar ja, dus, ja, daar ben ik het wel mee eens.
0: Ja, precies. Maar zoals het inderdaad... Het voelt onnatuurlijk.
2: Ja, het is soms wel jammer. Maar ja, ik vind het lastig om daar iets over te zeggen of zo.
0: Ja, kan ik me heel goed voorstellen hoor. Dat, Sander heeft wel goed de controverses opgezocht deze keer. Dat,
2: Het zijn goede vragen.
1: Ik heb even wat moeite erin gestoken, ja.
0: Dat is te merken. Ja, harder en sneller betekent niet automatisch beter.
2: Nee, eens. Maar ik denk, het is wel grappig, want al deze vragen heb ik het ook heel vaak over met Mathies of met Jochem of met andere mensen. Het wordt inderdaad allemaal harder. Maar ik denk dat het... Kijk, sommige mensen vinden dat helemaal fantastisch. En dat is ook, ik denk dat is ook vet, zeg maar, dat ook dingen harder worden dan dat ze 2 jaar geleden waren. Maar ik denk dat het meest belangrijkste is dat het nog steeds een verhaal moet hebben. En of je dat nou ziet in een nummer maken of een set draaien op een feestje. Het moet wel ziel hebben, zeg maar. En dat is iets waar ik zelf ook heel erg voor sta. En ik denk als je... Kijk, misschien niet bij elke plaat die je van mij zou horen of die ik zou uitbrengen. Maar bij redelijk wel wat plaat die al op Spotify staan, zou je dat wel terugzien, zeg maar. Ik hou ook heel veel van euforische dingen. En dat zou ik toch altijd proberen hier en daar terug te brengen. Mm-hmm. Of dat nou met draaien of produceren is.
0: Nee, precies. Dat, over tracks gesproken. Een unreleased track draaien en zien dat het publiek losgaat, is waardevoller dan 100.000 streams.
2: Oh, dat vind ik eigenlijk best wel lastig. Want ik...
4: Ja.
2: Ja? Jij wel? Ja.
4: Ik vind het wel.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is altijd wel echt super vet als je inderdaad een nummer hebt gemaakt en je draait hem voor het eerst. En mensen gaan er echt heel erg goed op, want dat is meestal altijd het eerste wat ik zeg als ik klaar ben met draaien. Dat onthoud je toch heel erg. Mm-hmm. Maar ik weet niet, dat is toch misschien een beetje de persoon in mij. Cijfertjes doen mij toch ook wel heel erg wat. En het is meestal als iets goed loopt, dan ga je er ook wel... zelf ook meer in geloven, zeg maar. Maar dat, ja. Dat is
0: en je moet ook wel bijna, denk ik, tegenwoordig, hè?
2: Alles draait om cijfertjes eigenlijk tegenwoordig. En dat is die cijfertjes zorgen er ook weer voor dat je weer op plaatsen komt waar je eerst gesproken eigenlijk niet zou komen, zeg maar. Het maakt je wel iemand, meestal.
0: Ja, precies. Dat... Ja, nou, dan denk ik dat we even een mooi beeld hebben gekregen om mee te beginnen. Zijn jullie het er een beetje mee eens met wat hier allemaal zegt?
3: Ja, ik ben het er wel mee eens, maar ik ben zelf een voorstander van de cijfertjes. Eigenlijk nog erger als hem. Dus ik zou zelf zeggen dat de miljoen streams of de miljoenen streams zeker voorgaan. Alleen, ik ben zelf ook vooral producer en ben graag op de achtergrond. Dus vanuit daar dat ik ook zou kiezen voor het andere antwoord.
0: Ja, een heel ander perspectief heb je dan gelijk natuurlijk. Hè?
3: Ja.
0: Goed, zometeen gaan we het ook nog even hebben over... Ja, jou als artiest, hoe is het nou allemaal begonnen? Hoe ben je nou in die muziek terechtgekomen? Want volgens mij is dat wel iets breder geweest dan alleen maar de wat hardere stijlen van wat we wel hebben kunnen zien, ja, zeg maar.
2: Als je nog tot morgenochtend hebt, dan zijn we denk ik nog niet klaar, denk ik. Maar...
0: We gaan het proberen binnen dit uur voor elkaar allemaal te krijgen. Want ja, we hebben natuurlijk tussen 10 en 11 ook gewoon dat je nog lekker live gaat draaien hier natuurlijk. We bouwen rustig op richting de hardere stijlen later op deze avond. Eerst even lekker house vibe vanavond. Catch A, dit is Beat Rocking.

Catchy en beat rocking. Bijna 9:30. De brede update die komt er zo meteen voor je aan. En daarna praten we weer verder met Martijn. Eerst André Winter. Dit is Vertage.

0: iets voor 10:30. Andrew Winter en Vertage tijdens Weekend Boost op Breda nu. Ik moet eraan wennen. Die microfoons moet ik iets minder hard zetten als dat eerst het geval was.
1: De verhuizing heeft ook gelijk een upgrade opgeleverd.
0: Ik dacht eerst dat ik een oude lul aan het worden was, dat ik dat gekraakt zou worden. Maar dat ligt toch echt aan hoe hard ik hem erin knal. Dus dat... Goed! Zo rond 10:30 dan maar alvast tijd voor de orde van de dag. Hè. Zo is het, dacht ik ook maar, Sander.
1: Ja, als jij wilt tijdreizen wel.
0: Tijdreizen. Ik weet niet of het ervan houdt, maar hij zit er in ieder geval wel. Tijmen Moeker.
2: De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt.
0: Dan is het tijd voor het weer van Weerplaza. Sander, paraplu erbij of wordt het mooi weer? Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, het is momenteel droog en helder. Vannacht komt er iets meer bewolking, maar het blijft gelukkig wel droog. Temperaturen liggen tussen de 9 en 14 graden. Morgen veel wolken en een spatje regen, dus de paraplu die ga je wel nodig hebben. Maar er zijn ook genoeg plekken waar de zon er doorheen komt. De temperatuur wordt morgen rond 18 graden.
0: Nou, als je dan onderweg bent... Zal nu nog wel droog zijn, maar als je dan morgen onderweg bent, zit je in ieder geval droog in de auto. Zit je nu in de auto, dan kom je in de file te staan op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Diemen. 10 minuten vertraging. De A2 Utrecht en Bos, dat is tussen Everdingen en knooppunt Del. Vanwege wegwerkzaamheden is de weg daar verderop gelegen dicht. En naar verwachting is dat, moet ik even rekenen, morgenochtend om 7 uur weer opgelost. En één hele lange file nog, die staat op de A27 tussen Gorkum en Utrecht. Tussen Haagstein en Houten, daar heb je een kwartier vertraging. Dat heeft daar te maken met verderop gelegen wegwerkzaamheden. En de twee rijstroken, die zijn daar dicht. Het is... Volgens mij zijn ze aan het soundchecken, Sander.
1: Ik heb wel het idee dat ik wat hoor, ja.
0: Tijmen raakt in paniek.
2: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Zo begint het er iets meer op te lijken. Vlogs en Flip It tijdens Weekend Boost op Breda. Nu 9:50 is het inmiddels geworden. En net was hij nog even aan het soundchecken. Inmiddels is hij weer aangeschoven bij ons in de studio. We hebben net even kort wat stellingen gedaan. Dan is het nu toch even tijd om wat meer in te gaan duiken op jou als artiest zijn. Want je bent volgens mij best lang met muziek bezig. Je zei net al van als je tot morgenochtend hebt, dan moet dat helemaal goed gaan komen. Heb je ook een iets kortere samenvatting van dat verhaal waarmee we het nu wel een beetje passend hier kunnen krijgen?
1: Ik ga mijn best doen, want mijn vrienden zeggen altijd, en vooral mijn vriendin zegt altijd tegen mij, dat ik altijd van kort verhaal lang ben, in plaats van lang verhaal kort. Dus ik ga mijn best doen.
2: Oh, normaal gesproken is het andersom, toch? Dan zijn wij juist van de korte verhalen.
1: Ja, en ik ben normaal gesproken, ik probeer het kort te houden, maar het lukt me eigenlijk nooit. Maar
0: je bent niet de enige, dat scheelt.
1: Ja, ik wil gewoon soms gewoon te veel vertellen in korte tijd, maar in ieder geval, ik ben eigenlijk begonnen met muziek toen ik eigenlijk heel klein was. Ik heb saxofoon gespeeld toen ik klein was, maar toen ik eigenlijk naar school ging, wilde ik voor mezelf een DJ-apparaatje kopen van mijn hard verdiende centen. En daar is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen, schoolfeestje gedraaid. En toen op een gegeven moment ging ik studeren in Breda. Dus vandaar ook een beetje mijn connectie met de stad Breda. Ik heb 4 jaar gestudeerd op de BUAS en toen heb ik eigenlijk meegedaan met HBO Intro DJ Contest. En daar ben ik eigenlijk in contact gekomen met mensen die planningen deden hier in de stad. En van het een komt het ander. Toen was het op een gegeven moment in één keer plaatjes draaien. Eerst halve avonden in de stad en toen in één keer hele avonden. Nou, dat vond ik helemaal fantastisch. Nacht in, nacht uit lopen draaien, wat ik nu nog steeds doe eigenlijk. En op een gegeven moment zat ik van ja, ik wil op een gegeven moment wel iets voor mezelf hebben. Dus toen dacht ik van ja, wat is dan de volgende stap? En dat was dan eigenlijk produceren. En toen zat ik eigenlijk een beetje, ja, wat ga ik dan produceren? Ik dacht eerst, ik ga eerst house maken. En dat heb ik even gedaan, maar toen dacht ik, ja, dat zie ik mezelf ook helemaal niet draaien eigenlijk. Dus toen dacht ik, nou, dan wordt het techno eigenlijk. En vandaar is het eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen met techno. En dat doe ik nu al 3 jaar.
0: Ja, want techno, hard techno, industrial techno, hè, van mild dromerig naar wat harder. Het zijn wel stijlen. Je moet ervan houden. Niet iedereen die houdt ervan. Daar moeten we denk ik gewoon wel heel eerlijk in zijn. Maar goed, aan de andere kant, jij houdt ook niet zo van house. Dus zo gek is dat natuurlijk nou ook weer niet. Wat heeft jou uiteindelijk dat genre ingetrokken? Wat maakt dat zo interessant voor je? Wat vind je er zo tof aan?
1: Hele goede vraag. Ik ben eind 2023 was ik met mijn vriendin naar Tunnedome gegaan. Die kon een plus 1 meenemen. Ze liep stage bij bij AD&T, excuus. En zij mocht een plus 1 meenemen. Dus zij vroeg, ga je mee? En ik was eigenlijk daarvoor nog nooit naar hardere stijls festivals geweest. Maar ik luisterde het al wel wat neer. Dus op een gegeven moment ik daar naartoe. En daar ben ik eigenlijk helemaal verliefd geworden eigenlijk op de harde stijls. En toen een week later stond ik op de zondag met mijn vriendin weer in de Nauwe of in de Maasilo op een technofeest. En toen dacht ik, ja, dit is het. En toen dacht ik, ik ga techno maken. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk gewoon techno gaan maken. En heb ik er altijd echt dat met liefde gedaan. En nu nog steeds.
0: Ja, precies. Dat gewoon eigenlijk een soort toevallig, maar ook weer niet helemaal toevallig, hoe noem je dat?
2: Het is toevallig, maar niet
0: dat
2: toevallig.
0: Op, ja, precies.
2: Maar wel leuk dat je het in de Maassilo ontdekt hebt. Ik ben zelf een Rotterdammer, dus dat vind ik dan
1: kijk,
2: wel leuk.
1: Kijk.
2: Maar kom je daar ook nog steeds dan? Of,
1: ik ben begin dit jaar ben ik nog voor Kobosiel geweest. Dus ik kom er nog wel regelmatig en af en toe ook nog om even andere feestjes te bezoeken waar mensen moeten draaien die ik ken. En toevallig heb ik zelf nog laatst in de Nauwouw gedraaid, wat wel echt een heel mooi, zeg maar, full circle moment was, zeg maar, voor mezelf. En dat was wel echt het meest realistische doel die ik voor mezelf stelde toen ik ermee begon. Dus dat was wel echt heel erg mooi. Dus ik vind die plaats ook echt heel erg vet. Ik denk dat echt de techno club is van Nederland.
2: Het is zeker wel een grote plek.
0: Maar
2: voor techno,
0: als we het dan toch even over Rotterdam hebben, heel kort nog. Nog geen jaar geleden geloof ik. Export geopend. Daar staat bij mij nog op mijn lijstje, maar ben jij er al geweest?
1: Bij Export?
0: Ja.
1: Is dat in
0: in Rotterdam ook?
1: Nee, ben ik zelf nog nooit geweest. Ja, Ahoy dan, maar een paar keer. Maar ik zag dat Rotterdam er even wel iets had aangekondigd bij de. Is dat Export?
0: Ja, dus de club die tegenwoordig een 24 bestuursvergunning.
2: Oh ja, daar heb ik iets over gelezen inderdaad. Ja. Is wel leuk om een keer heen te gaan, denk ik.
0: Maar goed, ik dacht misschien als je er al geweest bent, dan weet ik een beetje wat en hoe. Maar ja, ik moet er gewoon een keer heen gaan. Fuck it, ik moet
2: Er een keer heen gaat, nodig Maarten vooral uit. Ja, dat gaat hij hartstikke leuk vinden.
1: Dan zet ik je gewoon op de gastenlijst.
0: Kijk. Hey, ja, je had het net ook al over die contest in Breda. En dat er toen allemaal mensen op je pad zijn gekomen.
1: Ja, klopt.
0: Op jouw socials zie ik ook regelmatig voorbij komen dat je met Jochem in de studio zit.
1: Ja, en, klopt.
0: Matties komt ook nog wel eens voorbij. Ze zitten hier natuurlijk ook in de studio. Wat Jochem bijvoorbeeld had. En dan moet ik even oppassen, moet ik het goed zeggen. En loop alsjeblieft even vast die kant op. Want dan kan hij me gelijk corrigeren als het misgaat.
2: Moet ik hem een koptelefoon opgeven?
0: Je kan me horen, toch?
3: Ja.
0: Top. Okay. Nee, dan komt het allemaal wel goed. Want ja, je ziet ook dat artiesten meerdere aliasen aannemen. Dat is in jouw geval.

0: eten van de muziek in te gaan. Okay. En dan vind ik toch wel, weet je, jij had het er net over van ja, die hardere stijlen, moet ik daar wel in blijven hangen? Voel je je soms een beetje beperkt van dit is Phoenix en dit moet ik neerzetten? Heb je wel eens bij jezelf overwogen om misschien iets met meerdere aliasen te doen?
1: Ja, de laatste tijd heb ik er sowieso wel vaak over. Ik heb het met Jochem ook wel vaak gesprek over gehad, omdat hij het natuurlijk sowieso heeft. Alleen bij hem is het wel heel erg breed, zeg maar. Het is house, hip-hop of techno. Dus het is, zeg maar, heel erg gescheiden. Echt verschillende genres. Maar ik zit dan meer soms af en toe aan te denken van ja, wat wil ik? Wil ik dan voor een bepaald type techno daar een ander genre aan maken? Omdat ik vind het heel lastig inderdaad, omdat je publiek is eigenlijk echt dat harde. En stel je voor, je gaat dan switchen van ja, gaan mensen dat wel leuk vinden of dat soort dingen. Of, dus het is ook gewoon iets waar ik wel actief mee bezig ben van oké, de scene verandert. Wat ga ik doen, zeg maar. Maar dat is iets waar ik echt zelf eigenlijk ook nog niet een heel goed antwoord op heb. Maar ja, wie weet, misschien toevallig deze week heb ik wel in de studio gezeten en toen heb ik een opzetje gemaakt voor een schansplaat met een maatje van mij. En dat is uiteindelijk wel heel vet uitgepakt. Dus misschien wellicht dat ik dat langzamerhand er doorheen ga fietsen en kijken wat mensen daarvan vinden. En dan kan ik altijd nog een afweging maken wat ik doe.
0: Ja, een beetje het evenwicht zoeken tussen wat is Phoenix, hoe evolueert dat, zeg maar, in de verloop van tijd. En eventuele andere creatieve spinsels die je hebt waar je die onder gaat thuisbrengen, zeg maar.
1: Ja, het is ook gewoon best wel lastig om het allemaal zeg maar een plaatje te geven. Maar het komt vast wel goed.
0: Nee, precies. Dat, ja, niet alleen in Nederland actief. We zagen ook nog iets over een Parijs label bij jou voorbij komen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja.
0: Label, zeg ik het wel goed?
1: Ja, het is eigenlijk een evenement. Promoter eigenlijk. En die hebben zelf ook een agency en daar zit ik bij getekend. En daar was het evenement eigenlijk voor. Dus dat was eigenlijk soort van echt de eerste internationale boeking. Helemaal betaald en alles erop en eraan, zeg maar. Toen kwam er ook aan en op een gegeven moment, hun hadden voor mij ook het hotel geregeld. En ik gaf zo mijn naam door en ze zeiden, ja, dit is jouw kamer. En ik dacht van, frek, ik heb gewoon nog een eigen hotelkamer ook, weet je wel. Gewoon, dat was zo absurd eigenlijk. En ja, gewoon echt een volle club met 700 man toen het optreden. En dat was gewoon, ik denk wel echt een van de meest vetste momenten die ik heb meegemaakt. En niet alleen vanwege het optreden, maar ook omdat Jochem was erbij. En mijn vriendin was erbij. En goede vrienden en zo. En het was gewoon niet alleen, zeg maar, het optreden zelf, maar ook dat we met z'n allen in Parijs waren en gewoon dat met elkaar meemaken. Dat vond ik zo vet eigenlijk.
0: Het hele gebeuren eromheen ook.
1: Ja, gewoon vooral dat je het met elkaar deelt of zo, zeg maar. Dat vond ik heel vet eraan eigenlijk.
0: Ja, want hoe is dat op je pad gekomen? Want ik weet inderdaad, een hele tijd terug is dat toen we Sutefo aan de telefoon hadden voor zijn eerste Berlijn gig, vertelde hij dan over dat eigenlijk vrij toevallig de Lokschroep op zijn pad was gekomen. Eigenlijk met de boodschap van, oh, we vinden je sound wel tof. Hoe is dat bij jou dan gegaan dat je dan in Parijs terecht bent gekomen?
1: Oh ja, Warnish bestond al heel even. En toen op een gegeven moment, een jaar later, ging ze dus de agency opstarten. En Jochem en ik hadden al degene die daar bij zat. Daar hadden we al hier en daar contact mee. Omdat we al natuurlijk platen uitbrachten. En zij had dan weer een playlist of zo. En dan stuurde haar een keer af en toe een keer berichtje of ze dan bijvoorbeeld het erin wilde zetten. En dat groeide langzamerhand uit een beetje naar breder contact, zeg maar. En toen op een gegeven moment stuurde ze mij een berichtje van, hey, we zijn hiermee bezig. Lijkt je interessant om eventueel bij te komen. En ja, van het ene kwam het ander eigenlijk. Dus zodoende eigenlijk, denk ik, altijd een beetje, ja, voornamelijk wel gewoon connecties of gewoon met mensen praten veel, denk ik.
0: Ja, precies.
1: Ik denk dat altijd wel helpt. Maar natuurlijk ook, denk wat je maakt, maar of waar je mee bezig bent.
0: Ja, precies. Ik zit een beetje van, we kunnen het nu nog even over de scene gaan hebben. Maar we kunnen ook nog heel eventjes een heel klein ademmomentje in zetten. Dat biedt gelijk ook even gelegenheid voor iets anders. Want vandaag heb je ook wat gedaan, hè?
1: Wat heb ik vandaag gedaan?
0: Een track?
1: Oh, ja, klopt. Ik heb een nieuw nummer uitgebracht, inderdaad. Zo, ik zal bijna eigenlijk helemaal vergeten.
2: Ja, daar helpt hij je wel aan herinneren, hoor. Ja. Daar zijn we goed in, hè. Dus,
0: Nee, precies. Ik denk dat het een mooi moment is om gewoon lekker te gaan draaien.
1: Nou, dat meen je niet. Dit vind ik wel echt heel dik. Underground.

0: Hij was alweer bijna vergeten dat hij hem gereleased had vandaag. Maar toch echt de nieuwste track van Phoenix. Je hoorde de Undergrounds tijdens Wicked Boost op Breda nu.
1: Wat een lekkere track.
0: Ja, ik moet zeggen inderdaad. Ik heb het met Thijs op maandag wel eens erover dat we house moeten normaliseren wat meer overdag. Dit mag best wel vaker in de late uurtjes ook gewoon gedraaid worden, vind ik hoor. Ik vind het best wel lekker.
1: Niet alleen in het weekend, maar ik denk dat wij daar te weinig invloed voor hebben hier.
0: Zeg nooit, Sander.
1: Nee,
0: je weet niet, voor hetzelfde geld zitten 30.000 man te luisteren. Je weet het niet, hè? We kunnen ze niet tellen. Maar voor hetzelfde geld is het zo, hè? Je weet het niet. Dus dat,
1: Wie weet het. Zou wel leuk zijn.
0: Zeker te weten. Iets voor 10 uur is het inmiddels. Martijn is nog heel even gauw met een soundcheckje bezig volgens mij.
1: Dat leek het wel op, ja.
0: Ja, ik wil dat eigenlijk nog maar toe gaan hebben over de scene hier in Breda. Hoe valt en allemaal dat soort dingen. Dus ik weet niet. Oh, Jochem gaat die kant al op, geloof ik. Ook dit is radio, mensen. Er moeten heel veel dingen tegelijk gebeuren. Wat straks tussen 10 en 11.
1: Hij komt
0: live hier tijdens Weekend Boost. Zal hij een uur lang een set gaan draaien. Vol met dit soort knallers eigenlijk. Dat is wel iets wat zeker is, denk ik. Dat,
2: Ik wil ook nog even voor de mensen die net liever te luisteren, die echt zich helemaal wezenloos schokken, ook alvast al mijn excuses aanbieden.
0: Dat is helemaal niet nodig, joh. We hebben vanmiddag al gewaarschuwd op onze Instagram, weekendboost_radio, dat dit eraan zal te komen. Hè? Want het is sowieso. Normaal betrek ik het niet graag ook op onszelf. Maar voor ons is het ook een beetje een bijzonder moment nu hier bij Breda Nieuw. Want jij bent de allereerste die de nieuwe speelplaats komt uittesten zometeen.
2: Kijk.
0: Eigenlijk ben jij gewoon degene die hier de stresstest komt geven.
1: Ja, hij is een proefkonijntje.
0: Nou, proefkonijn is dan niet het goede woord, denk ik. Maar hij gaat de stresstest verzorgen vandaag hier op de redactie.
2: Dan geef ik jullie ook een heel eerlijke review nadien.
1: Dat is goed.
0: Is goed, ja. Nee, inderdaad.
1: Laat alle speakers maar kapot gaan.
2: Zoals blog na deze show. Dan doe ik gewoon een soort van review of schrijven onder deze show.
1: Dat is misschien wel.
0: Sound was zo hard dat de studio van Breda is weggestuiterd naar Oosterhout.
2: Ja, inderdaad. Dat vind ik een heel mooi bruggetje, inderdaad.
0: Nee, precies. Hey, als we het dan hebben over Breda, ja, de scene en specifiek de wat hardere scene. Hoe kun je die beschrijven?
2: Sorry, nog één keer.
0: Ja, met name de wat hardere stijlen en in Breda wat daar aan events is en dergelijke. Hoe kun je dat het beste beschrijven op dit moment?
2: Niet veel, in ieder geval. Ik vind het, in Breda is het wel echt. Ik heb het idee dat het meer house gericht is, denk ik. Een beetje rond die kant. En Breda is natuurlijk ook wel heel erg bekend vanuit. Dat bekend staat vanuit EDM zijnde, zeg maar. Maar in Breda vind ik het niet heel veel. Je had natuurlijk toen de Graanbeurs natuurlijk nog wel bestond. Toen waren daar wel een keer edities waar Nachtcollege iets heeft georganiseerd. Maar dat is ook niet heel vaak. Je ziet toch wel in Tilburg dat daar meer in 013 dingen worden georganiseerd. Daarvoor. En als je voornamelijk in Breda bent, is dat natuurlijk wel pijn in de hart om te zeggen dat het in Tilburg is. Dus het zou mooi zijn als het natuurlijk ook. In Breda natuurlijk eigenlijk iets georganiseerd zou worden. Maar je merkt ook wel dat het heel veel in de Randstad is.
0: Ja.
2: Natuurlijk Rotterdam, Amsterdam, Utrecht heel veel. Ik heb het ook het idee dat het daar ook wel iets meer leeft, zeg maar.
0: Ja, en als we het dan hebben over Breda, hebben we natuurlijk de ontwikkelingen van Mes Club. Die verbouwing is of bijna af, of is al af. Dus het duurt niet lang meer voordat ze open gaan, volgens mij. Ze zijn nu met die crowdfunding bezig, zag ik.
2: Kijk eens aan.
0: Voor dat laatste eindsprintje, zeg maar.
2: Wat is daar een beetje de bedoeling van dan?
0: Het is eigenlijk de verbouwing van de kleine zaal van Mes. Ja, wat er precies gaat komen aan events, is voor mij ook nog een heel klein beetje een raadsel. Maar het feit dat er al het woord club in zit.
2: Ja, dat is wel nice.
0: We hebben al meerdere enthousiaste geluiden erover gehoord. Wat hoop je ervoor? Qua dit soort events, dat dat ook een plek kan gaan worden daarvoor.
2: Ja, dat zou wel heel erg leuk zijn. Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben al een paar keer wel in die kleine zaal geweest. En het is wel echt een hele leuke zaal. Het is in ieder geval wel een intieme setting. Jochem heeft er toen zelf ook een feestje georganiseerd. Arriba heette het. En dat was een housefeestje voor zijn school. En dat was uiteindelijk best wel een succes. En hun hadden de DJ-boot zeg maar in het midden van de zaal. Die hadden gewoon een soort van boiler room effect van gemaakt. En dat is wel heel erg vet. Ik denk als je dat misschien hetzelfde doet met techno en goede marketing er tegenaan gooit, ik denk dat het best wel kan werken. Dus in ieder geval, er is genoeg vraag naar, denk ik. In ieder geval mensen die het leuk vinden.
0: Ja, voor de mensen die natuurlijk dit soort events vroeger ook in de binnenstad waren. Zover is het niet van de binnenstad af.
2: Nee.
0: Dus nou, ook gewoon lekker bereikbaar voor vanuit Breda natuurlijk.
2: Ja, niet ver van het station ook.
0: Ook dat inderdaad.
1: Dat is heel fijn. Ja, dan kun je wat langer blijven.
0: En we hebben natuurlijk in Breda ook nachttreinen. Dus dat biedt ook mogelijkheden van mensen van buitenaf. Dus dat
1: is zeker. Trouwens, de Mesclub opent op 31 oktober.
0: 31 ook ook. Nou, nog even wachten dan.
2: Doe nog heel eventjes.
1: Ja.
0: En dan inderdaad zien wat er aan events allemaal voorbij gaat komen. Waar ze zich ook op gaan richten. Ik ben er wel heel nieuwsgierig.
2: Ja, ik ben ook wel benieuwd. Dus Mes, als jullie luisteren. Mochten jullie interesse hebben in de samenwerking, dan...
0: Kijk dat. Verder nog, je bent ook grondlegger van het Innercode Collective.
2: Ja, klopt. Nu moet ik natuurlijk gaan uitleggen wat het is. Innercode is het label van mij en Jochem. En we zijn het eigenlijk gewoon begonnen omdat we zelf wel ervaring hadden met labels. En we met bepaalde dingen niet echt helemaal eens waren. Of dingen hoe het ging. En we wouden het heel graag op onze eigen manier doen. Het begon eigenlijk als een idee, maar het is langzamerhand toch wel aan het uitgroeien tot toch wel telkens iets serieuzers, wat we ook op voorhand niet echt hadden bedacht. Dus dat is superleuk.
0: Ja, want om eens heel even kort samen te vatten wat het inhoudt en wat je eigenlijk op dat label wilt hebben, hoe kunnen we dat zien?
2: Ik denk dat het gewoon wel inderdaad wel een label is voor harde stijls techno. Dus denk echt industrial en hard techno. Maar we hebben ook al een paar Poshka-achtige platen gedropt. Dus dat is gewoon wat meer wel het industriële-achtige sound. Maar dan wat meer groove zit daar meer in. Mm-hmm. En dat is voornamelijk nu onze focuspunt. Misschien dat er in de toekomst nog wel wat bij komt. Maar dat is voornamelijk waar we nu mee bezighouden eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja, en over de toekomst gesproken, ook voor jou. Wat heb je allemaal zoal nog op de planning staan? Want het komen duurt natuurlijk hier. Maar daarna... Dan zou je ook nog wel een redelijk gevulde agenda hebben, denk ik.
2: Helaas. Dus ik had heel graag willen zeggen... ja, ik heb een hele drukke agenda. Maar ik heb nu één show staan. En dat is dan wel gelijk een hele vette. Dat is in Duitsland, 27 november. Dan mag ik weer in de Matrix draaien. Maar dan op de main stage, als je het zo moet zeggen. Dat is voor 1000 man. Dus dat is echt super vet. Dus daar kijk ik echt heel erg naar uit. Dus dan ga ik ook met een paar vrienden daar naartoe. En dan gaat het ook gelijk goed doen in ieder geval. Dus...
0: Ja, moeten we nog wel uitleggen wat de Matrix is?
2: Het is niet de Matrix, denk die je kent van Nederland, denk ik.
0: Nee, oké.
2: Het is wel de Duitse Matrix. Maar het is niet heel ver van Nederland. Het is ongeveer 2,5 uurtjes vandaan of zo. Dus, maar wel een hele vette setting.
0: Ja, precies. Kan ik me heel goed voorstellen, inderdaad. En op welke kanalen kan ieder jou dan volgen tot slot?
2: Ik ben voornamelijk op Instagram te volgen. Het is FHNX_official. Dan vind je me denk ik al snel. Of als je al de vier letters intuït, ik denk dat je me dan al wel snel vindt. Verder natuurlijk op Spotify, FHNX en op Soundcloud. En... op YouTube, hetzelfde.
0: Dan moet het helemaal goed gaan komen, inderdaad. Hey, alvast heel erg bedankt. Ik denk dat het de hoogste tijd is om je te voorbereiden op de set. Straks tussen 10 en 11 hier live tijdens Weekend Boost op Breda. De eerste hier op de speelplaats. En dan gaan wij ook alvast eventjes een beetje opwarmen met Mark Dakota. Rave Harder, Techno Bass.
2: Wel bang, hoor.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terechtkwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politie verklaarde eerder dat er werkruimte voor de arrestatieeenheid gecreëerd werd. Volgens een woordvoerder zou de agent in kwestie mogelijk niet gezien hebben dat er water achter de fotograaf was, maar daarmee wil ze het niet goed praten. Dat de fotograaf in het water terechtkwam is nooit de bedoeling geweest. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. 65% van de PRO-leden stemde voor rood. De uitslag van het referendum is bindend. Tijdens het ledenreferendum werd ook een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Ruim 50% van de leden koos voor oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. Meestal vallen de Russen 's nachts met drones en raketten Oekraïne aan, maar de laatste tijd gebeurt dat steeds vaker overdag. Daarnaast zet Rusland meer ballistische raketten in. Deze zijn door Oekraïne lastiger te onderscheppen. Oekraïne heeft een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen die door de VS ontworpen zijn. Tijdens zijn bezoek aan New York afgelopen week herhaalde de Oekraïense president Zelensky nogmaals dat zijn land om luchtverdedigingssystemen zit te springen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft-medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken en hij pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Phoenix live tijdens Weekend Boost hier op Breda nu. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat de stresstest goed volbracht is, of niet, Sander?
1: Dat weet
0: je ook. Nee, niet dus blijkbaar, want je microfoon die valt op de kans vanuit.
2: Hij doet weer. Hij was even uitgegaan.
0: Maar, ik zit hier ook helemaal in de knoop, joh. De tijd vliegt zo op deze manier.
2: Laten we eerlijk wezen. De tijd vliegt zeker, ja. Wat een lekker setje dit, hè?
0: Sowieso. En volgende week weer een nieuwe aflevering van Weekend Boost.
2: Zeker.
0: Wat we dan allemaal in petto hebben. Check daarvoor vooral onze socials. Weekend Boost, _radio. Wil je nou meer krijgen van Martijn of van Phoenix? Volg hem dan in ieder geval op Instagram. FHNX_official. Daar kun je hem op vinden. En Phoenix op Spotify, Soundcloud. Wat hij net eigenlijk ook zei. Dan moet het helemaal goed gaan komen. Tijd om de clubavond te gaan vervolgen. Goed weekend.
2: Goed weekend.
0: Tot volgende week.
3: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jette praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. De omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. En in een interview met Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft-medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
3: Welcome.
1: Michael the Keyman, Obsession Part 1.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: yeah, I miss like that, yeah.
1: Steve Van Remix, Blacksmiths.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met Radio Nieuws op Breda Nu. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Give it drama some, yeah.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Are you ready?
1: Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
2: Je luistert naar Breda nu. Last night.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: zitten op de... Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: Oh, maybe this love.

0: missen? Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

sleek de morgen. Verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in dromen. In films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is. Zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis. Uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek. En jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte. Maar niet in onze hart. Wat kan ik doen dan jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.